0: kente defa. I mean bíon iritin níháin go mbeon an scoil saoire ag chur imimechttaí dochreite ar fáil. Bhín si teo ar fáil a i ritna bliine ó thuús deir na bliine, bíon ar a leid tríú ceire imimecht choultarthe nó alíonnta nó ceolhar arsúil aí, agus orint a chuint sih cáis agus ce le chéile, agus tá anú a go héin sa cháis agus sa cheol.
1: Well hier san nemmmer sinnne tell tijd ma maken dare shot an een schoolschwve raakt en bij karni red ma keis karni en of wees karni a has u e couplele karni war sinds a cafe dus wees by ki in a kar ik sal haar bier de ga den je la haar agus se i keisen kan jol kan jol be masken de heis de ho de her er fe er flat die jogus rudi te la Jonathan Shaw ar la haar feil kom mai die ve kug fond mor heige ik ben doson agus kar an target a hese himmuj dra kuwa kom mai animation sin kon sin just cho wein den hem de kon mar an den jou mal bier agus een kol fit fu til an kile agus is sto go anime get is get an or get de karmuj in kid ken je me to hu er alles voor do is alles moment vanter koppel
0: koppel koppel zien op tafel view. Well bo die gewoon van aan maar dan eentje in elke lipje we een gemoorde taag der look to karaoke in gwelge gaienagi goma to like pop-up gweltocht die bij radio valse Kréle bio bei radio na gaeltachta agréle bio ach bei me hénigéisio chlen ar gomarádathe i radioáte haar radio na gaeltachta caafar adval.
1: So sin bei radioáú lehar tekéring le na ki te gan bei cruú barski